0: Hollandiërs te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Pielrond. Na een ernstig ongeluk op jonge leeftijd kreeg Els van Dongen te horen dat leren en werken waarschijnlijk niet meer mogelijk waren. Toch vond zij haar weg terug. Inmiddels werkt zij als holistisch coach en weet zij hoe belangrijk veerkracht is als het leven ineens een andere wending neemt. Ook toen zij in 2022 te maken kreeg met een ingrijpende ziekteperiode, ervoer zij weer hoe belangrijk het is om met veerkracht om te gaan. Ze geeft een interactieve lezing met persoonlijke verhalen en oefeningen op donderdag 28 mei in het Prochthuis in Bakel van 2 tot 3:30. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Het Gilde Sint Margaretha in Aarle-Riksel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun gading tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. In het bijzijn van de familie van Bert Staal zijn dit weekend bij IVN Laarbeek 2 nieuwe ijsvogelwanden onthuld. De wanden moeten ijsvogels extra nestgelegenheid bieden in het natuurgebied en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan Staal, een betrokken vrijwilliger en echte vogelman die vorig jaar overleed. Hij hield zich jarenlang bezig met het controleren, schoonmaken en onderhouden van nestkasten. Of de ijsvogels ook echt gaan nestelen, blijft afwachten. De natuur laat zich niet dwingen. Volgens IVN worden de kleurrijke vogels er bijna dagelijks gezien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na een ernstig ongeluk op jonge leeftijd kreeg Els van Dongen te horen dat leren en werken waarschijnlijk niet meer mogelijk waren. Toch vond zij haar weg terug. Inmiddels werkt zij als holistisch coach en weet zij hoe belangrijk veerkracht is als het leven ineens een andere wending neemt. Ook toen zij in 2022 te maken kreeg met een ingrijpende ziekteperiode, ervoer zij weer hoe belangrijk het is om met veerkracht om te gaan. Ze geeft een interactieve lezing met persoonlijke verhalen en oefeningen op donderdag 28 mei in het Prochthuis in Bakel van 2 tot half 4. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Bij Boulevard Ruisenberg in Gemert wordt donderdag 21 mei een verhalentafel gehouden. Er worden verhalen gedeeld over de rijke theaterhistorie van Gemert. Samen met gasten uit de theaterwereld worden herinneringen opgehaald aan toneel, voorstellingen en bijzondere momenten van vroeger. Er wordt een stukje toneel bekeken en oude foto's en filmpjes uit het theaterverleden van Gemert. Bezoekers kunnen hun eigen herinneringen delen en luisteren naar verhalen van anderen. Iedereen is tussen 2 en 4 welkom in de Julianastraat 2. Peter van Overbrugge uit Nuenen is voorzitter van de stichting Vincent van Gogh Nuenen. Hij is de auteur van het boek Van Domineeshuis tot Van Goghuis. Hij geeft woensdag 20 mei een lezing waarin hij ingaat op de geschiedenis van het Domineeshuis in Nuenen in de periode van 1764 tot 2014. In de protestantse pastorie woonden 20 predikanten met hun gezinnen en kunstenaars. De Nunense periode van het gezin van Gogh wordt in de presentatie geïllustreerd met afbeeldingen en schilderijen en aan de hand van nog nooit gepubliceerde correspondentie van de Van Goghs. De lezing in de zaal De Koekoek begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulona ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het gilde Sint Margaretha in Aarle-Riksel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun galing tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. Al geruime tijd heeft de verkeerswerkgroep van Dorpsraad Lieshout samen met de lokale belangengroep geijverd voor een aanpak van de kruising tussen de N615 Hovakker, de provinciale weg van Nune-Gerwe naar Beek en Donk-Gemert en de Deense Hoek. Inmiddels is er een concrete planning voor de aanpak van de kruising tussen de N615 Hovakker en de Deense Hoek. De provincie kan nu echt aan de slag gaan. Volgens de planning zou de kruising eind 2027 volledig vervangen moeten zijn door een rotonde. In het dorpshuis in Lieshout wordt voor geïnteresseerden dinsdag 19 mei tussen 6:30 en 8 een inloopavond gehouden. Steeds vaker neemt AI de taken over waarmee je dagelijks op het werk bezig bent. Dat is handig, maar klopt alles wat je erover hoort? En wat betekent dat voor jouw baan? In een interactieve theatershow nemen Willem van der Krieken en Wessel Royakkers van Flying Kiwi je mee in deze verandering. Ze spraken eerder voor ondernemers, bedrijven en scholen. Nu richten ze zich op de werkvloer. In de voorstelling 2 perspectieven, 2 generaties en 1 eerlijk verhaal vol humor. Dat is op donderdag 18 juni van 7 tot 8 in de Eendracht in Gemert. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in de foyer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulona ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Al geruime tijd heeft de verkeerswerkgroep van Dorpsraad Lieshout samen met de lokale belangengroep geijverd voor een aanpak van de kruising tussen de N615 Hovakker, de provinciale weg van Nune-Gerwe naar Beek en Donk-Gemert en de Deense Hoek. Inmiddels is er een concrete planning voor de aanpak van de kruising tussen de N615 Hovakker en de Deense Hoek. De provincie kan nu echt aan de slag gaan. Volgens de planning zou de kruising eind 2027 volledig vervangen moeten zijn door een rotonde. In het dorpshuis in Lieshout wordt voor geïnteresseerden dinsdag 19 mei tussen 19:30 en 20:00 een inloopavond gehouden. Het gilde Sint-Margaretha in Aarle-Riksel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun gading tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. In het bijzijn van de familie van Bert Staal zijn dit weekend bij Ivy en Laarbeek 2 nieuwe ijsvogelwanden onthuld. De wanden moeten ijsvogels extra nestgelegenheid bieden in het natuurgebied en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan Staal, een betrokken vrijwilliger en echte vogelman die vorig jaar overleed. Hij hield zich jarenlang bezig met het controleren, schoonmaken en onderhouden van nestkasten. Of de ijsvogels ook echt gaan nestelen, blijft afwachten. De natuur laat zich niet dwingen. Volgens IVN worden de kleurrijke vogels er bijna dagelijks gezien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. Ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het International Displacement Monitoring Center. Het totaal aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden, Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Bij die arrestatie werden wapens, drugs, voertuigen en 7 tijgers in beslag genomen. In de Mexicaanse kartelwereld worden exotische dieren vaker gebruikt als statussymbool en afschrikmiddel. De actie volgt op de inbeslagname van een schip in de staat Tamaulipas. De groep zou betrokken zijn bij onder meer het benzinesmokkel. Het kartel staat in de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel kampt nog steeds met technische problemen ten gevolge van een brand op 7 mei in een datacenter van Noordzee Datacenters in Almere. Dat meldt haar website. Dit zorgde voor storingen in het hele land. De brand is onder controle, maar door de storing ligt het netwerk in het gemeentehuis eruit, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de inwoners. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde diensten langer duren of tijdelijk niet mogelijk zijn. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, worden de inwoners op de hoogte gebracht. In het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Riksel werd zondag de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. De organisatie had duizenden boeken ontvangen van mensen die ze van de hand hadden gedaan. Het aanbod was heel gevarieerd, van literaire boeken en thrillers tot kinderboeken, natuurboeken en naslagwerken. De boeken lagen overal uitgestald, op de banken, op de trappen van de preekstoel, tegen de muren en ook buiten lagen boeken uitgestald die alle tegen een schappelijk prijsje werden verkocht. De gehele opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het kerkje. Ook tijdens de jaarmarkt op Hemelvaartsdag is de boekenmarkt te bezoeken. Peter van Overbrugge uit Nuenen is voorzitter van de stichting Vincent van Gogh Nuenen. Hij is de auteur van het boek Van Domineeshuis tot Van Goghuis. Hij geeft woensdag 20 mei een lezing waarin hij ingaat op de geschiedenis van het Domineeshuis in Nuenen in de periode van 1764 tot 2014. In de protestantse pastorie woonden 20 predikanten met hun gezinnen en kunstenaars. De Nuenense periode van het gezin van Gogh wordt in de presentatie geïllustreerd met afbeeldingen en schilderijen en aan de hand van nog nooit gepubliceerde correspondentie van de Van Goghs. De lezing in de zaal De Koekoek begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft in de eerste nacht na een driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden, Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. We denken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. In het Kouwenbergs kerkje in Aarlerixel werd zondag de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. De organisatie had duizenden boeken ontvangen van mensen die ze van de hand hadden gedaan. Het aanbod was heel gevarieerd, van literaire boeken en thrillers tot kinderboeken, natuurboeken en naslagwerken. De boeken lagen overal uitgestald, op de banken, op de trappen van de preekstoel, tegen de muren en ook buiten lagen boeken uitgestald die alle tegen een schappelijk prijsje werden verkocht. De gehele opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het kerkje. Ook tijdens de jaarmarkt op Hemelvaartsdag is de boekenmarkt te bezoeken. In het bijzijn van de familie van Bert Staal zijn dit weekend bij Ivy en Laarbeek twee nieuwe ijsvogelwanden onthuld. De wanden moeten ijsvogels extra nestgelegenheid bieden in het natuurgebied en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan Staal, een betrokken vrijwilliger en echte vogelman die vorig jaar overleed. Hij hield zich jarenlang bezig met het controleren, schoonmaken en onderhouden van nestkasten. Of de ijsvogels ook echt gaan nestelen, blijft afwachten. De natuur laat zich niet dwingen. Volgens IVN worden de kleurrijke vogels er bijna dagelijks gezien. Na een ernstig ongeluk op jonge leeftijd kreeg Els van Dongen te horen dat leren en werken waarschijnlijk niet meer mogelijk waren. Toch vond zij haar weg terug. Inmiddels werkt zij als holistisch coach en weet zij hoe belangrijk veerkracht is als het leven ineens een andere wending neemt. Ook toen zij in 2022 te maken kreeg met een ingrijpende ziekteperiode, ervoer zij weer hoe belangrijk het is om met veerkracht om te gaan. Ze geeft een interactieve lezing met persoonlijke verhalen en oefeningen op donderdag 28 mei in het Prochthuis in Bakel van 2 tot half 4. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Instant Replay met Dan Hartman op OSR 920. Hele goede morgen, dit is Klaarwakker. De start van een nieuwe dag, de start van de gepresenteerde programma's op dit station. Tot aan 9 uur ben ik bij je met de bekende onderdelen die we elke dag hebben van maandag tot en met vrijdag. En verder gewoon fijne muziek om je op weg te helpen, zoals je weet, richting de rest van de dag. En muziek helpt daarbij, dat is altijd zo. We gaan terug in het verleden met Paul Jong. Every time you go away.

De laatste noot, Die on this hill, Sienna Spiral, was dat hier, Gapoa zegt. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was zonnig met een sluierbewolking. De temperatuur liep op naar 19 graden als maximum en 's nachts werd het 7 graden. De wind kwam uit het oosten, in de avond bleef het helder. Wakker, wakker.

0: Live and Hathaway, heerlijk nummer, blijft het toch ook na al die jaren nog steeds. Michael Jackson, nou ja goed, die maakte er zoveel, dat is bijna ontelbaar. Goedemorgen, je luistert naar OSR 920.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Just Hold Me met Maria Mena. En McGinnis Flint ook nog. When I'm Dead and Gone. Dat is misschien wat minder bekend bij je. Het archiefnieuws van de maand mei dan. De eerste aflevering van het jeugdprogramma People the Clone wordt in 1955 uitgezonden. En in een bos wordt in 1996 een 400 jaar oud scheepswrak gevonden bij bouwwerkzaamheden. En in 2006 is er een treinbossing bij Amsterdam Centraal. Het zorgt voor urenlange vertraging. En dan de sportvraag van vandaag. Je weet het, straks krijg je het antwoord. Welke wielrenner won in mei 1976 het Nederlands kampioenschap op de weg?

Als ik dit hoor, dan moet ik toch echt aan hoogzomerweer denken en palmbomen, een strand of in elk geval de zon hoog aan de hemel, strak blauwe wolken en een lekker drankje erbij. Trompeta en Willie William, heerlijk is dit. De sportvraag van vandaag die luidde: welke wielrenner won in mei 1976 het Nederlands kampioenschap op de weg? Wielrenner natuurlijk, Jan Raas was dat. Nou, echt een wielrenner, fan die wist dat waarschijnlijk wel. Dit is My Thai, Female Intuition.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Het akkoord houdt onder meer in dat de gestolen data is teruggegeven of vernietigd. Of er losgeld is betaald is onduidelijk. Het onderwijsplatform Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door 7 universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. De hack was opgeëist door de groep die ook achter de cyberaanval op Odido zat. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Steeds vaker neemt de AI de taken over waarmee je dagelijks op het werk bezig bent. Dat is handig, maar klopt alles wat je erover hoort? En wat betekent dat voor jouw baan? In een interactieve theatershow nemen Willem van der Krieken en Wessel Royakkers van Flying Kiwi je mee in deze verandering. Ze spraken eerder voor ondernemers, bedrijven en scholen. Nu richten ze zich op de werkvloer. In de voorstelling twee perspectieven, twee generaties en één eerlijk verhaal vol humor. Dat is op donderdag 18 juni van 7 tot 8 in de Eendracht in Gemert. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in de foyer. Na een ernstig ongeluk op jonge leeftijd kreeg Els van Dongen te horen dat leren en werken waarschijnlijk niet meer mogelijk waren. Toch vond zij haar weg terug. Inmiddels werkt zij als holistisch coach en weet zij hoe belangrijk veerkracht is als het leven ineens een andere wending neemt. Ook toen zij in 2022 te maken kreeg met een ingrijpende ziekteperiode, ervoer zij weer hoe belangrijk het is om met veerkracht om te gaan. Ze geeft een interactieve lezing met persoonlijke verhalen en oefeningen op donderdag 28 mei in het Prochthuis in Bakel van 2 tot half 4. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Het Gilde Sint Margaretha in Aarle-Rixel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun gading tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
0: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

Doe je wel een funk with me, Sylvester en Patrick Coley. Het nummer werd geïnspireerd door een lied van achtergrondzangeres Jeannie Tracy, met wie Sylvester vaak werkte. Coley overleed trouwens in hetzelfde jaar waarin het nummer uitkwam, waardoor dit hun laatste gezamenlijke project werd. Triest dus. Goedemorgen, welkom terug bij OSR.

0: Viva Las Vegas met Elvis Presley. Ga je daar naartoe, dan kost het je waarschijnlijk geld. Tenminste, als je de casino's ingaat, want dan kom je bijna niet onderuit. Wat gaan we doen? We geven Calvin Harris vandaag de kans om twee van zijn nummers ten gehoor te brengen. Zometeen My Way en we starten met Fields.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

My Way met Calvin Harris en Feels ook nog van dezelfde artiest in 2 van 1 vandaag. Morgen dan, je weet het, weer iemand anders in het item. De vergadering daarover start na 9. Iedere dag zijn we bij je met OSR 920. De leukste klanken, de bekende, de wat minder bekende en de hits. En dit

Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Rusland heeft in de eerste nacht na een driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, bedenken de zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: de kleur van geld kennen de meeste mensen denk ik wel. Hè? De verschillende briefjes en de muntjes. What's the color of money? Het werd bezongen door Hollywood Beyond.
1: Top 1000.
0: En duik in de top 1000 van dit jaar brengt ons bij Marco Borsato. En zij, nummer uit 2002. Borsato schreef dit nummer samen met John Eubank. De tekst gaat over een man die zijn ware liefde beschrijft. Het nummer werd opgenomen in de Wisseloord Studios in Hilversum. Borsato zong het nummer voor het eerst op de tv.

Keep on moving met de 5 hier op OSR Macro. Borsato ook nog uit onze top 1000 en zij. En dan duiken we heel ver terug in het verleden met de Beatles.

Allerliefste met Paul de Leeuw aan het slot van Klaarwakker voor deze dinsdag alweer. Tijd gaat snel, voor je het weet is het weer weekend. Goed, voor het zover is nog een paar afleveringen van dit programma. De eerste is morgen vroeg om 7 uur. Heel graag tot dan, veel plezier met de Muziekfabriek straks en de andere programma's. Maak er een mooie dag van nog. Dag.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. We denken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Steeds vaker neemt AI de taken over waarmee je dagelijks op het werk bezig bent. Dat is handig, maar klopt alles wat je erover hoort? En wat betekent dat voor jouw baan? In een interactieve theatershow nemen Willem van der Krieken en Wessel Royakkers van Flying Kiwi je mee in deze verandering. Ze spraken eerder voor ondernemers, bedrijven en scholen. Nu richten ze zich op de werkvloer. In de voorstelling twee perspectieven, twee generaties en één eerlijk verhaal vol humor. Dat is op donderdag 18 juni van 7 tot 8 in de Eendracht in Gemert. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in de foyer. Het gilde Sint Margaretha in Aarle-Rixel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun gading tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. Peter van Overbrugge uit Nuenen is voorzitter van de stichting Vincent van Gogh Nuenen. Hij is de auteur van het boek Van Domineeshuis tot Van Goghuis. Hij geeft woensdag 20 mei een lezing waarin hij ingaat op de geschiedenis van het Domineeshuis in Nuenen in de periode van 1764 tot 2014. In de protestantse pastorie woonden 20 predikanten met hun gezinnen en kunstenaars. De Nuenense periode van het gezin van Gogh wordt in de presentatie geïllustreerd met afbeeldingen en schilderijen en aan de hand van nog nooit gepubliceerde correspondentie van de Van Goghs. De lezing in de zaal De Koekoek begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ja, dat hadden die leden van Duran Duran in. Een gelegenheidsbandje. Power Station en Some Like It Hot, Middle of the Road en Twilly D, Twilly Dam. Dat begonnen mee uit de jaren 70. Hey, hallo, van harte welkom op deze lekkere zonnige dag. 8 tot 12 uur zit muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen voor de afgelopen 2 uur klaarwakker. Je hoort hem morgen vroeg weer in zijn programma. Bedrijf achter Canvas sluit deal met hackers. Gestolen gegevens zijn verwijderd. En laatste vlucht met deelopvarenden van de Hondius die zijn geland op het vliegveld in Eindhoven. Tot 12 uur muziekfabriek, plaatsen verhaal, leuke berichten. De verjaardagskalender zoals altijd, komt allemaal voorbij. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Riel.

kende je dit nog? Dit was een vergeten plaatje van een jaar of 20 geleden alweer. Jamie Lydell en Another Day, Garland Jeffers. En heel, heel rock'n'roll. En die kennen we weer van Take Me To The Matador uit de jaren 80. OSR 9208, de dansschoenen aan. Ja, dat mag wel op deze ochtend. Met The Verus en Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Ach, dan krijg je toch weer zin in de zomer. Ik wel tenminste hoor. Ah, zes. En een correvoir, zo heette die. Vandaag valt in de ochtend een enkele bui. In de middag is het veelal droog en schijnt af en toe de zon. Bij een meest matige westenwind wordt het 13 of 14 graden. In de avond volgen vanuit het westen opnieuw buien. Woensdagmorgen dus, tot en met vrijdag, is het wisselvallig met geregeld buien en af en toe de zon. Dan blijft er ronduit fris, dagelijks 13 graden. Westenwind is meest matig van kracht. In het weekend draait de wind naar het zuiden en wordt het droger. En ook de temperatuur zet dan de stijgende lijn in.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

We hebben de Friday wel on ons mind. Ja, ja. Friday on my mind met Easy Beats, Visual G en So Long. En Jerry Lee Lewis met Rock and Roll. Save the last dance for me. Oh, we zijn 920, jouw vriendje op de radio. Je kent ze nog van Your Love. Dat was de grote knijter in de jaren 80. En dit was de opvolger. Ik heb het over Lime en

heerlijk, de discotheek van destijds. Brothers Johnson en Stamp. De dijk en als het golft. Tot het nieuws draaien we Tina Turner samen met Rod Stewart. Hun versie van It Takes Two, baby.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consumentenmarkt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Er vielen bij de aanval ook 7 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks het staakt het vuren, dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis. Hoe het met hem is, kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. We denken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Al geruime tijd heeft de verkeerswerkgroep van Dorpsraad Lieshout samen met de lokale belangengroep geijverd voor een aanpak van de kruising tussen de N615 Hovakker, de provinciale weg van Nune en Gerwe naar Beek en Donk Gemert en de Deense Hoek. Inmiddels is er een concrete planning voor de aanpak van de kruising tussen de N615 Hovakker en de Deense Hoek. De provincie kan nu echt aan de slag gaan. Volgens de planning zou de kruising eind 2027 volledig vervangen moeten zijn door een rotonde. In het dorpshuis in Lieshout wordt voor geïnteresseerden dinsdag 19 mei tussen 19:30 en 20:00 een inloopavond gehouden. In het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Riksel werd zondag de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. De organisatie had duizenden boeken ontvangen van mensen die ze van de hand hadden gedaan. Het aanbod was heel gevarieerd, van literaire boeken en thrillers tot kinderboeken, natuurboeken en naslagwerken. De boeken lagen overal uitgestald. Op de banken, op de trappen van de preekstoel, tegen de muren en ook buiten lagen boeken uitgestald die alle tegen een schappelijk prijsje werden verkocht. De gehele opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het kerkje. Ook tijdens de jaarmarkt op Hemelvaartsdag is de boekenmarkt te bezoeken. Het gilde Sint Margaretha in Aarle-Riksel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun gading tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Boy. Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness, Technotronic en Pump Up the Jam.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag valt in de ochtend een enkele bui. In de middag veelal droog, schijnt de zon af en toe. Bij een meest matige westenwind wordt het 13 of 14 graden. Ah, heerlijk dat je bij ons bent. We hebben voor jou de beste muziek, onder andere Wilson Pickett. I'm going.

0: gezellig dit, hè. Gino Politti. Viva la mama. The Hollies and Here I Go Again. 10:30, het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Stel je eens voor dat er geen hemel zou zijn. Probeer je dat maar eens in te beelden, dat is echt niet zo moeilijk. Het zou betekenen dat er ook geen hel is. Alleen maar een lege blauwe lucht boven ons hoofd. Of stel je eens voor dat we met z'n allen alleen maar voor elkaar zouden leven en niet alleen maar aan onszelf zouden denken. Ja, en als we dan toch bezig zijn, beeld je dan ook eens in dat er geen landen zouden zijn. Dat we niet van elkaar gescheiden zouden worden door landgrenzen. Dat er niets zou zijn waar we tegen zouden moeten vechten. Probeer het maar. Het is echt niet zo moeilijk om je dat in te beelden. Of denk je eens in dat er helemaal geen godsdiensten meer zouden zijn? Dat we niet verscheurd konden worden door een verschillend geloof en alles wat daarbij komt kijken? Dat we maar één ding zouden willen en dat is samenleven in vrede. En denk je dit eens in? Een wereld zonder bezittingen? Ik vraag me af of je dat kunt. Er zou dan geen reden meer zijn voor afgunst en jaloezie. En ook niet voor honger. Dat is dan echt voorbij. Pas dan kunnen we alles met elkaar delen. Nou zal je misschien zeggen dat ik een dromer ben, dat ik de realiteit niet zie. Oké, dat begrijp ik best wel. Maar vergis je niet. Ik ben niet de enige die de wereld wil veranderen. Misschien dat jij er ooit ook zo over denkt. En dat je je bij ons aansluit. Dan kan de wereld pas echt één zijn.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

plaat die je altijd hoort in december in allerlei hitlijsten. En daarna is het stil rondom deze plaat. En wij vinden dat je best toch ja, gewoon gedraaid mag worden. Wim Zonneveld, Het Dorp, Doobie Brothers, What a Fool Believes. En we hadden ook nog de platen zo vooral.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum in Almere. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 op een Amsterdams kinderdagverblijf waar hij werkte als invalkracht. En het onzedelijk betasten van een 13-jarige jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van 2 kinderen, een jongen van 3 en een baby. Er loopt nog een onderzoek naar 9 andere kinderen van wie Jan B. naaktfoto's maakte. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Er was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Ook in Nederland waren er vaak medicijntekorten. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna €7 miljoen betalen. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Ondanks een staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Het gilde Sint Margaretha in Aarle-Riksel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun gading tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. Na een ernstig ongeluk op jonge leeftijd kreeg Els van Dongen te horen dat leren en werken waarschijnlijk niet meer mogelijk waren. Toch vond zij haar weg terug. Inmiddels werkt zij als holistisch coach en weet zij hoe belangrijk veerkracht is als het leven ineens een andere wending neemt. Ook toen zij in 2022 te maken kreeg met een ingrijpende ziekteperiode, ervoer zij weer hoe belangrijk het is om met veerkracht om te gaan. Ze geeft een interactieve lezing met persoonlijke verhalen en oefeningen op donderdag 28 mei in het Prochthuis in Bakel van 2 tot half 4. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. De gemeente Boekel kampt nog steeds met technische problemen ten gevolge van een brand op 7 mei in een datacenter van Noordzee Datacenters in Almere. Dat meldt haar website. Dit zorgde voor storingen in het hele land. De brand is onder controle, maar door de storing ligt het netwerk in het gemeentehuis eruit, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de inwoners. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde diensten langer duren of tijdelijk niet mogelijk zijn. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, worden de inwoners op de hoogte gebracht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. OSN 920.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: David Garrick, Dear Mrs. Appleby, Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag valt in de ochtend nog een enkele bui. In de middag is het veelal droog en schijnt de zon af en toe. Bij een meest matige westenwind wordt het 13 of 14 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920. Het rock'n'roll van Dire Straits, Heavy Fuel.

laatste die ze maakte. Doe maar. En ze mooi verliefd op jou. En ik kan me nog herinneren in die tijd dat we op school zaten en we draaiden deze plaat, dat vooral alle dames die plaat helemaal van buiten kenden. De heren kenden het ook, maar die vertelden er niet te veel over. Die beat dat niet merken. Maar de dames wel. Die vonden dat fantastisch. En natuurlijk, dat mag ook. OSR 920. We hadden ook nog Shake en 260 Tamen. OSR. Dit is Apollonia 6. Dat waren de vriendinnetjes van Prince destijds. I'm a Shake Shooter in Your Direction.

Hij heeft een nieuw album uit. Dat is vorige week de hele week gedraaid in Voor de Nacht Begint bij Berend Koenders. Meer dan de moeite waard. Ik heb het over Frank Boeien en Paradise Sandy Show en Puppet on a String. 12 mei 2026. Dit is vandaag de dag van het tandvlees. Internationale dag van de verbranding.

En zo uitte die de Monkey Stick the Last Train to Clarkville 12 mei 1997. Voor het eerst is een Nederlandse valsmunter erin geslaagd 5 gulden munten te slaan die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Een woordvoerder van de Nederlandse munt zegt vooral verontrustend te zijn door de kwaliteit van de valse vijfjes. Waar eerder vervalsingen minder echt leken doordat ze waren gegoten, zijn deze munten geperst volgens dezelfde techniek waarmee ook de echte munten gemaakt worden.

Stukje reggae aan het einde van het programma. Asworth and I Just Wanna Be Next To You, Gary Rafferty en Baker Street. Zo denk ik naar het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Peter en Martin in OSR in de middag. Fijne dag, spreek je morgen weer. Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na twee ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het gilde Sint Margaretha in Aarle-Rixel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun galing tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. In het bijzijn van de familie van Bert Staal zijn dit weekend bij Ivy en Laarbeek twee nieuwe ijsvogelwanden onthuld. De wanden moeten ijsvogels extra nestgelegenheid bieden in het natuurgebied en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan Staal, een betrokken vrijwilliger en echte vogelman die vorig jaar overleed. Hij hield zich jarenlang bezig met het controleren, schoonmaken en onderhouden van nestkasten. Of de ijsvogels ook echt gaan nestelen, blijft afwachten. De natuur laat zich niet dwingen. Volgens IVN worden de kleurrijke vogels er bijna dagelijks gezien. Steeds vaker neemt AI de taken over waarmee je dagelijks op het werk bezig bent. Dat is handig, maar klopt alles wat je erover hoort? En wat betekent dat voor jouw baan? In een interactieve theatershow nemen Willem van der Krieken en Wessel Royakkers van Flying Kiwi je mee in deze verandering. Ze spraken eerder voor ondernemers, bedrijven en scholen. Nu richten ze zich op de werkvloer. In de voorstelling twee perspectieven, twee generaties en één eerlijk verhaal vol humor. Dat is op donderdag 18 juni van 7 tot 8 in de Eendracht in Gemert. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in de foyer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.

De man die we kennen van Take Me Home Tonight en ook deze Baby Hold On. Welkom, dit is Broodje OSR op de dinsdagmiddag en dankjewel Ben van Riel. Tot 2 uur ben ik bij je en die boterham gaan we lekker beleggen met nu Joe Jett en de Black Hearts. I love rock and roll.

En zo wisselen we de nieuwe muziek af met wat oudere platen. Zojuist Jennifer Lopez en Dave Guetta, de nieuwe plaat. Save Me Tonight, gevolgd door de Moody Blues van een hele tijd geleden. Een zeer toepasselijke Tuesday afternoon. Deze dinsdagmiddag is dit broodje, jongens. Muziek tijdens de lunch, eet smakelijk. Ik geniet nu van deze hit van The Police.

0: achter de piano zat deze man. Chris Rea, Josephine, een van zijn allergrootste uit de jaren 80. Zometeen de hoofdpunt uit het radio nieuws daarvoor een Nederlandstalige plaat. Suzanne en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Voorliefhebbers. OSR 920.

Reggae op deze dinsdagmiddag. Origineel was het een nummer van Third World. En jaren later werd het een hit voor Heavy D and the Boys. Now That He Found Love. Daarvoor Joel Corey, bijgestaan door mijn nek en Head and Heart van niet zo lang geleden. Hij was populair, maar zijn grote doorbraak was met dit album wat hij maakte. Born in the USA. We gaan luisteren naar Bruce Springsteen.

was een dikke zomerrit voor deze Diallo. Bijgestaan door Elvis Crespo en dat is de King of the Salsa. Daarvoor de jonge Stevie Wonder van een hele tijd geleden en Blowing in the Wind. Zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio. Het is die van 1 uur. En daarna ben ik weer graag weer terug voor deel 2 van Broodje Zeggen deze dinsdagmiddag. Laatste dit uur wordt de plaats van Fats & Small. Dit is Feel Good. Graag tot zo.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de Stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartman zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel kampt nog steeds met technische problemen ten gevolge van een brand op 7 mei in een datacenter van Noordzee Datacenters in Almere. Dat meldt haar website. Dit zorgde voor storingen in het hele land. De brand is onder controle, maar door de storing ligt het netwerk in het gemeentehuis eruit, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de inwoners. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde diensten langer duren of tijdelijk niet mogelijk zijn. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, worden de inwoners op de hoogte gebracht. Al geruime tijd heeft de verkeerswerkgroep van Dorpsraad Lieshout samen met de lokale belangengroep geijverd voor een aanpak van de kruising tussen de N615 Hovakker, de provinciale weg van Nune en Gerwe naar Beek en Donk-Gemert en de Deense Hoek. Inmiddels is er een concrete planning voor de aanpak van de kruising tussen de N615 Hovakker en de Deense Hoek. De provincie kan nu echt aan de slag gaan. Volgens de planning zou de kruising eind 2027 volledig vervangen moeten zijn door een rotonde. In het dorpshuis in Lieshout wordt voor geïnteresseerden dinsdag 19 mei tussen 19:30 en 20:00 een inloopavond gehouden. Het gilde Sint Margaretha in Aarle-Riksel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun galing tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR

Dit is de hoogst genoteerde Nederlandstalige plaat in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Justin de Wild uit Veenendaal en Cheerio. En daarvoor hadden we Dave Edmunds en het geweldige Born to be with you. Dit is OSN 9, 2-0 op de dinsdagmiddag met zometeen muziek van Rick Astley. Daarvoor de ex nummer 1 van...

Destijds was ik werkzaam in de platenbusiness, in de platenzaak. En de cd's van deze man gingen als farmerbroodjes over de toonbank. Rick Astley. As he wants to dance with me. Zometeen de hoofdpunten uit het rare nieuws. Daarbij ook de gesprekken voor deze dinsdag. Daarvoor nog de hit van de Scissor Sisters.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Bizarre Inc. en I'm Gonna Get You. Daarvoor Simple Plan, bijgestaan door Jean-Paul en The Summer Paradise. En onderweg muziek van Olivia Dean, de dame met twee platen uit onze Nederlandse hitlijst momenteel. The Man I Need en So Easy. Daarvoor gaan we luisteren naar een plaat die we lang niet meer gedraaid hebben hier bij Orson 920. Beetje zo'n vergeten plaat, maar het is wel zo'n groot artiest die we kennen van de Eagles. Dit is Don Henley en The End of the Innocents.

jaren later werd het een hit voor Red Hot Wet, maar dit was het originele van de Trucks. And Love Is All Around. En dat was mijn aandeel voor deze dinsdag. Zometeen na nieuws verder met Peter Derks en Martin Huivers. OSR in de middag. Fijne dag nog. Graag tot morgen. En de laatste, Chris Cap.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. In het Kouwenbergs kerkje in Aarderiksel werd zondag de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. De organisatie had duizenden boeken ontvangen van mensen die ze van de hand hadden gedaan. Het aanbod was heel gevarieerd, van literaire boeken en thrillers tot kinderboeken, natuurboeken en naslagwerken. De boeken lagen overal uitgestald, op de banken, op de trappen van de preekstoel, tegen de muren en ook buiten lagen boeken uitgestald die alle tegen een schappelijk prijsje werden verkocht. De gehele opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het kerkje. Ook tijdens de jaarmarkt op Hemelvaartsdag is de boekenmarkt te bezoeken. Steeds vaker neemt AI de taken over waarmee je dagelijks op het werk bezig bent. Dat is handig, maar klopt alles wat je erover hoort? En wat betekent dat voor jouw baan? In een interactieve theatershow nemen Willem van der Krieken en Wessel Royakkers van Flying Kiwi je mee in deze verandering. Ze spraken eerder voor ondernemers, bedrijven en scholen. Nu richten ze zich op de werkvloer. In de voorstelling 2 perspectieven, 2 generaties en 1 eerlijk verhaal vol humor. Dat is op donderdag 18 juni van 7 tot 8 in de Eendracht in Gemert. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in de foyer. Het Gilde Sint Margaretha in Aarle-Riksel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun gading tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
2: Peter Derks.

is nog altijd niet te porren voor een potje kaarten. Paul McCartney. Ja. Listen to what the man said. En daarvoor hadden we Amy Winehouse. And you know I'm no good. Dinsdagmiddag, welkom bij de show OSR in de middag. We hebben fijne muziek klaarstaan. Onder andere The Counting Crows, Accidentally in Love. En Mary Wells, My Guy. Nu eerst Alexis Jordan en Happiness.

Mary Wells en My Guy. Je luistert naar OSR 920. En waarom weet Daniel dat ook doet? Misschien vanuit je werk of zit je onderweg in de auto of ben je gewoon lekker thuis? Laat de radio zeker aanstaan. Zometeen nog verderop Young Gun, Silver Fox, Rolling Back. En nu eerst uit de jaren 80 zijn dit de Mary Jane Girls en In My House.

Young Gun, Silver Fox en Rolling Back. OZR 920. Dinsdagmiddag Oasis hebben klaarstaan. Wonderwall en Billy Idol, Sweet 16. Komt eraan. Nu weer tijd voor nieuwe muziek van Miss Montreal. Dit is Skyline.

Billy Idol en Sweet 16. Oh, ze in de middag. En ik heb nog een glaas staan. Zometeen Jamalaya, Superstar. En ook nog Donna Summer. En die hele grote hit Hot Stuff. Eerst is dit Bruno Mars. Just the way you are.

Het is deze maand alweer 14 jaar geleden dat ze overleed. Donna Summer, ze werd ook wel de Queen of Disco genoemd. Een van de grote hits had staf. Straks om 3 uur het radio nieuws en aansluitend de regio break. En tot de tijd nog een tweetal platen denk ik te gaan. Wham, Clap, Tropicana en deze van Creedence Clearwater Revival, Suzy Q.

0: Eerst dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken, groeit. Volgens de BBC zijn het er voldoende om een leiderschapsverkiezing af te dwingen, maar voor het zover is moeten alle partijgenoten van Starmer zich achter een tegenkandidaat scharen. Eén man is favoriet, het gaat om de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham. Maar hij zit niet in het parlement, dus daarom kan hij niet naar voren worden geschoven. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 22:50 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. Rijkswaterstaat nam contact met de politie op. Na een minuut of 10 kon de politie de fatbiker staande houden. De situatie is ter plekke afgehandeld en de fietser is niet opgepakt, aldus Rijkswaterstaat. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. De politie zal zowel zichtbaar als in burger harder optreden. Uit onderzoek is gebleken dat de Sloterplas een van de locaties is waar Amsterdammers zich onveilig voelen. Naast het inzetten van extra agenten wordt contact gezocht met jongeren op scholen en op straat om voorlichting te geven over straatintimidatie. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Sinds het uitbreken van de oorlog op 2 maart zijn al rond de 2900 mensen omgekomen. Israël blijft luchtaanvallen uitvoeren en in het zuiden van Libanon zijn Israëlische troepen aanwezig. Volgens het verdrag mag Israël zich tijdens het staakt het vuren wel verdedigen tegen dreigende aanvallen, maar geen offensieve militaire operaties uitvoeren. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Pioland. Na een ernstig ongeluk op jonge leeftijd kreeg Els van Dongen te horen dat leren en werken waarschijnlijk niet meer mogelijk waren. Toch vond zij haar weg terug. Inmiddels werkt zij als holistisch coach en weet zij hoe belangrijk veerkracht is als het leven ineens een andere wending neemt. Ook toen zij in 2022 te maken kreeg met een ingrijpende ziekteperiode, ervoer zij weer hoe belangrijk het is om met veerkracht om te gaan. Ze geeft een interactieve lezing met persoonlijke verhalen en oefeningen op donderdag 28 mei in het Prochthuis in Bakel van 2 tot 3:30. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Peter van Overbrugge uit Nuenen is voorzitter van de stichting Vincent van Gogh Nuenen. Hij is de auteur van het boek Van Domineeshuis tot Van Goghuis. Hij geeft woensdag 20 mei een lezing waarin hij ingaat op de geschiedenis van het Domineeshuis in Nuenen in de periode van 1764 tot 2014. In de protestantse pastorie woonden 20 predikanten met hun gezinnen en kunstenaars. De Nuenense periode van het gezin van Gogh wordt in de presentatie geïllustreerd met afbeeldingen en schilderijen en aan de hand van nog nooit gepubliceerde correspondentie van de Van Goghs. De lezing in de zaal De Koekoek begint om 8 uur. De gemeente Boekel kampt nog steeds met technische problemen ten gevolge van een brand op 7 mei in een datacenter van Noordzee Datacenters in Almere. Dat meldt haar website. Dit zorgde voor storingen in het hele land. De brand is onder controle, maar door de storing ligt het netwerk in het gemeentehuis eruit, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de inwoners. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde diensten langer duren of tijdelijk niet mogelijk zijn. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, worden de inwoners op de hoogte gebracht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

Een vrolijk deuntje van de zoekmachine en Maldon. Daarvoor hadden we Cunningham en dat ging over Marilyn Monroe. Oftewel Norma Jean wants to be a movie star. Goedemiddag en welkom terug. Dit is alweer het tweede uur van de OZR in de middag op deze dinsdag. Met zometeen nog Teddy Swims en Mr. Know-it-all. En nu eerst is dit Madonna, een van de grote hits uit de jaren 80. Material Girl.

Teddy Swims en Mr. Know It All. Dit is de dinsdageditie van OSR in de middag en deze radioshow. Is er, zoals je misschien wel weet, elke werkdag van 2 tot 6 doet. Niet alleen straks naar 4 uur, Martin Huibers. En ook nog op zaterdag doen we dat dunnetje over van 12 tot 6. Dan met de collega's Paul van Beek, Peter Boer en ook Jorg Krijnen. En dit radio is het Telo en de Scene en Open.

Helemaal terug naar de jaren 60, Aim in the Corner, Bend Me, Shape Me. En je hoort ook nog daarvoor Status Quo en In the Army Now. Gers Bedoel, zo direct met Louise en Master KG met Jerusalem. Ook onderweg is deze mooie van Nanny Fortello en I'm Like a Bird.

Master Katie en Joey Zalema houden 920 met maar liefst elke dag 6 decennia aan hits. Hits vanaf de jaren 60 tot aan de hits van vandaag. Met onderweg nog zometeen Adiva en Respect. En eerst deze van Gary Moore. Dit is All Your Love.

Mango Jerry en In the Summertime. En ja, volgende maand dan begint de astronomische zomer op 21 juni. Straks deel 2 van OSR in de middag met achter deze microfoon Martien Huibers. Ik wens je nog een fijne dinsdag en graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het Hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de Universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim 200 miljard euro aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. In het Kouwenbergs kerkje in Aarderiksel werd zondag de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. De organisatie had duizenden boeken ontvangen van mensen die ze van de hand hadden gedaan. Het aanbod was heel gevarieerd, van literaire boeken en thrillers tot kinderboeken, natuurboeken en naslagwerken. De boeken lagen overal uitgestald. Op de banken, op de trappen van de preekstoel, tegen de muren en ook buiten lagen boeken uitgestald die alle tegen een schappelijk prijsje werden verkocht. De gehele opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het kerkje. Ook tijdens de jaarmarkt op Hemelvaartsdag is de boekenmarkt te bezoeken. In het bijzijn van de familie van Bert Staal zijn dit weekend bij Ivy en Laarbeek 2 nieuwe ijsvogelwanden onthuld. De wanden moeten ijsvogels extra nestgelegenheid bieden in het natuurgebied en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan Staal, een betrokken vrijwilliger en echte vogelman die vorig jaar overleed. Hij hield zich jarenlang bezig met het controleren, schoonmaken en onderhouden van nestkasten. Of de ijsvogels ook echt gaan nestelen, blijft afwachten. De natuur laat zich niet dwingen. Volgens IVN worden de kleurrijke vogels er bijna dagelijks gezien. Steeds vaker neemt AI de taak over waarmee je dagelijks op het werk bezig bent. Dat is handig, maar klopt alles wat je erover hoort? En wat betekent dat voor jouw baan? In een interactieve theatershow nemen Willem van der Krieken en Wessel Royakkers van Flying Kiwi je mee in deze verandering. Ze spraken eerder voor ondernemers, bedrijven en scholen. Nu richten ze zich op de werkvloer. In de voorstelling 2 perspectieven, 2 generaties en 1 eerlijk verhaal vol humor. Dat is op donderdag 18 juni van 7 tot 8 in de Eendracht in Gemert. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in de foyer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Piet Veerman, een gevolg uit het kleine palingdorpje Volendam en Come Sunday. En dat op een gewone doodnormale dinsdag. Nou ja, een doodnormale dinsdag. Het is vandaag 12 mei, de dag van de verpleging. En tevens ook de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van de moderne verpleegkunde. We danken Peter hartelijk voor deel 1 van OSR in de middag. En dan is dit automatisch deel 2 tot aan 6 uur. Met muziek van de Combinaats. And don't leave me this way.

ongetwijfeld een van de beste nummers van Christina Aguilera. En het heette Beautiful. En we hadden Jimmy Somerville in de combinatie met Don't Leave Me This Way. Een van de artiesten die op het ogenblik heel veel succes heeft. De leider van Maneskin, de groep die het Songfestival destijds won. Damiano David met The First Time.

Live in Technicolor was oorspronkelijk helemaal instrumentaal, maar vandaar dat het ook heet Live in Technicolor 2. En ze gebruikten daarin een sample van de Fairground Attraction, het nummer Find My Love. Zometeen de hoogtepunten van de nieuwsmaaiers Fontella Bass en Rescue Me.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het Hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: uit misschien wel de allerpopulairste Disney-film The Lion King. Het nummer van Elton John en de teksten kwamen van Tim Rice. In die tekenfilm werd het overigens gezongen door Carmen Twitty en door Lebo M. Maar Elton John had er wel een grote wereldhit mee. Over zeg 9-2-0 op de dinsdagmiddag met Ja Booth en People. Hier zijn de Heartbeats.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

In de week van het Songfestival doen wij niet mee dit jaar, maar toentertijd wel. En met Zwelen en Ilse de Lange haalden we zelfs een tweede plaats met The Camelins en Calm After the Storm. En voor de George McRae met Rock Your Baby. Hier zijn Bob Marley en de Wailers en even lekker jammen. Ooh, yeah.

0: OSR 920. Jij hoort bij ons.
1: OSR in de middag.
2: OSR in de middag.

En zo doen ze allemaal weer mee. En zo kunnen ze allemaal weer een plaatsje behalen in de hitparades Criss Cross Amsterdam. Samen met Jan Smit en natuurlijk Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En voor de Bob Marley en de Wailers met de jamming. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst chocolates.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer. Vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Het gilde Sint Margaretha in Aarle-Rixel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun gading tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. Al geruime tijd heeft de verkeerswerkgroep van Dorpsraad Lieshout samen met de lokale belangengroep geijverd voor een aanpak van de kruising tussen de N615 Hovakker, de provinciale weg van Nuenen-Gerwe naar Beek en Donk-Gemert en de Deense Hoek. Inmiddels is er een concrete planning voor de aanpak van de kruising tussen de N615 Hovakker en de Deense Hoek. De provincie kan nu echt aan de slag gaan. Volgens de planning zou de kruising eind 2027 volledig vervangen moeten zijn door een rotonde. In het dorpshuis in Lieshout wordt voor geïnteresseerden dinsdag 19 mei tussen 19:30 en 20:00 een inloopavond gehouden. Steeds vaker neemt AI de taken over waarmee je dagelijks op het werk bezig bent. Dat is handig, maar klopt alles wat je erover hoort? En wat betekent dat voor jouw baan? In een interactieve theatershow nemen Willem van der Krieken en Wessel Royakkers van Flying Kiwi je mee in deze verandering. Ze spraken eerder voor ondernemers, bedrijven en scholen. Nu richten ze zich op de werkvloer. In de voorstelling 2 perspectieven, 2 generaties en 1 eerlijk verhaal vol humor. Dat is op donderdag 18 juni van 7 tot 8 in de Eendracht in Gemert. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in de foyer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Het Duitse dansgroepje Cascada met Evacuate the Dance Floor. Welkom terug in het laatste uur, overzeg in de middag, op deze dinsdagmiddag, de 12e mei. Met muziek van McQueen, Clark en Hillman. Don't You Write Her Off.

Miles Smith en Wait For You. En we hadden McQueen, Clark en Hillman. De bekende drietal van de Amerikaanse formatie The Birds met Don't You Write Her Off Like That. Bert Hering werd gebruikt in de reclamefilm van Heineken. Julie July, we kennen de originele van Hot Chocolate als Brother Louie. Hij noemt het Julie July.

Vrolijke muziek van The Two Man Sound uit België met Scopa Cabana. Lou de Preik, later bekend als Lou en de Hollywood Bananas. En Sylvian van Holme, bekend als gitarist ook van de rockband The Wallace Collection. We hadden ervoor Maroon 5 en The Wiz Khalifa met de payphone. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar voor die tijd, Odyssey en We Going Back To...

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet versoberen. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbikeverbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbikeverkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Het weer. Vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Een van de grote successen uit de Amerikaanse hitlijsten. De Killers waren dat met het nummer Boy. Ook weer zo'n songfestival zangeresje. Sandy Shaw, altijd op blote voeten. En ze won zelfs een keer het songfestival met Puppets on the String. Dit komt in 1965 en het heet...

Australische formatie Man at Work, die al eerder grote hits scoorde met Down Under en Overkill. En ook dit was een grote. Who Can It Be Now? Op ouwe zeg, tijd voor Vanessa Carlton. Hier is A Thousand Miles.

Ja, en terecht applaus erbij voor John Denver. En daarmee gingen we terug naar 1975. De live-uitvoering van Thank God I'm a Country Boy. En we hadden Crystal Waters ervoor met inderdaad echt 100% pure love. Dit was Jimmy Cliff en de Hakuna Matata.

Jimmy Cliff en de Hakuna Matata. En straks na 6 uur dan start de avondprogrammering op OSR 920 met Tom Holland, Kees van Kooi, Peter Boer en Peter Reinders in de avond door. Gevolgd door Berend Koenders. Tot aan middernacht met het programma Voor de Nacht Begint. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. En we hebben nog Nana Simone en de Coolfinder. Ain't Got No, I Got Life. Ain't got no.

Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van

0: Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. In het Kouwenbergs kerkje in Aarlerixel werd zondag de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. De organisatie had duizenden boeken ontvangen van mensen die ze van de hand hadden gedaan. Het aanbod was heel gevarieerd, van literaire boeken en thrillers tot kinderboeken, natuurboeken en naslagwerken. De boeken lagen overal uitgestald, op de banken, op de trappen van de preekstoel, tegen de muren en ook buiten lagen boeken uitgestald die alle tegen een schappelijk prijsje werden verkocht. De gehele opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het kerkje. Ook tijdens de jaarmarkt op Hemelvaartsdag is de boekenmarkt te bezoeken. Bij Boulevard Ruisenberg in Gemert wordt donderdag 21 mei een verhalentafel gehouden. Er worden verhalen gedeeld over de rijke theaterhistorie van Gemert. Samen met gasten uit de theaterwereld worden herinneringen opgehaald aan toneel, voorstellingen en bijzondere momenten van vroeger. Er wordt een stukje toneel bekeken en oude foto's en filmpjes uit het theaterverleden van Gemert. Bezoekers kunnen hun eigen herinneringen delen en luisteren naar verhalen van anderen. Iedereen is tussen 2 en 4 welkom in de Julianastraat 2. Peter van Overbrugge uit Nune is voorzitter van de stichting Vincent van Gogh Nune. Hij is de auteur van het boek Van Domineeshuis tot Van Goghuis. Hij geeft woensdag 20 mei een lezing waarin hij ingaat op de geschiedenis van het Domineeshuis in Nune in de periode van 1764 tot 2014. In de protestantse pastorie woonden 20 predikanten met hun gezinnen en kunstenaars. De Nunense periode van het gezin van Gogh wordt in de presentatie geïllustreerd met afbeeldingen en schilderijen en aan de hand van nog nooit gepubliceerde correspondentie van de Van Goghs. De lezing in de zaal De Koekoek begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regio breed. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door. Tom Holland.

er nooit geweest, maar dat kan er best wel eens een keer naartoe. Dat naar Rio. Dat was Peter Allen uit de jaren 70 in I Go to Rio. En zo begonnen wij de dinsdagsaflevering van de avond door tot aan 10 uur vanavond met de vaste opstelling zoals je van ons gewend bent. Lekkere muziek en straks rond 6:30 tijd voor onze eendagsvlieg. Hier is Climber Fisher en Rise to the Occasion. En zometeen Peter Koelewijn.

de papa, dat was Peter Goedewijn. En daarvoor hadden wij Crime and Fiction met een van de twee uitvoeringen van Rise to the Occasion. Want er is ook een zogenaamde hip-hop uitvoering. En als je over spreekt over ouder worden, nou, dan is dit wel iets waarvan je denkt van dat is langer, dat is oud. Nee, inderdaad, 1959. Maar wel leuk om een keer te horen. Cody Francis en Lipstick on Your Collar.

26 jaar muziek, dat hoorde je. Dit was de actuele nummer 1 uit de top 40. Alex Warren met Fever Dream. En daarvoor gingen we terug naar 1959. Connie Francis en Lipstick on Your Collar. OSA 920 tot aan 10 uur met de avond door. We hebben zometeen Santana, Michelle Branch, The Game of Love. Maar nu eerst Cock Robin en When Your Heart Is Weak.

Carlos Sobrano speelde heel graag met andere artiesten samen. Een mooi duet. Dit was Michelle Branch, het jaar 2000 en The Game of Love. En daarvoor hadden we Coco Robin. Brengt ons wel onze eendagsvlieg, onze one-hit wonder. Daarvoor staan we stil vandaag in 1976. De band heette de Starland Vocal Band Afternoon Light, het liedje. En het kwam destijds in de top 40 als hoogste notering op nummer

Waarschijnlijk hits, maar het blijft zo lekker muziek. En de Blauw Wonk is It Doesn't Have To Be This Way. En dan vallen we alle farben. En She Moves Far Away. Momenteel staat Bruno met twee platen in de top 40. Dit is hij met Mark Ronson samen van een paar jaar terug. Uptown Funk.

Ze maakten deel uit, mocht ik zeggen, van de Britse invasie qua betreft de muziek uit de jaren 60. De Dave Clark 5 met Bits and Pieces. Ook bekend natuurlijk van Glad All Over. Maar vooral van Mark Ronson en Bruno Mars en Uptown Funk. Midden van de jaren 70, Tennessee met The Things We Do For Love. Zometeen weer eens even kijken wat er in de tipraden staat. Stella Lefty en Post

er nog een beetje country in zitten met een beetje pop. En dat klinkt best wel aardig. Nieuwe single van de dame heet Stella Lefty en Boston. En dan voor attention zien in The Things We Do For Love. Gaan op naar het nieuws van 7 uur. Daarnaast Kees van Gooijen met het volgende uur van de avond door op deze dinsdagavond. We hebben nog Paul Carrick, When You Walk In The Room. En dit zijn ook een duo. Elton John en Eric Clapton en The Runaway Train.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht

0: trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Bij Boulevard Ruisenberg in Gemert wordt donderdag 21 mei een verhalentafel gehouden. Er worden verhalen gedeeld over de rijke theaterhistorie van Gemert. Samen met gasten uit de theaterwereld worden herinneringen opgehaald aan toneel, voorstellingen en bijzondere momenten van vroeger. Er wordt een stukje toneel bekeken en oude foto's en filmpjes uit het theaterverleden van Gemert. Bezoekers kunnen hun eigen herinneringen delen en luisteren naar verhalen van anderen. Iedereen is tussen 2 en 4 welkom in de Julianastraat 2. Het Gilde Sint Margaretha in Aarle-Rixel hield zondag een grote vlooimarkt. In de hal van plantenkweker Verschuren aan de Lieshoutseweg stonden de kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod aan kinderkleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica, vinyl en echte kunst. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen kijken of er iets van hun galing tegen een redelijk prijsje tussen lag. Natuurlijk werd er af en toe ook onderhandeld voordat een artikel van eigenaar wisselde. De organisatie was tevreden over de opkomst en sprak van een gezellig, druk verlopen vlooienmarkt. De gemeente Boekel kampt nog steeds met technische problemen ten gevolge van een brand op 7 mei in een datacenter van Noordzee Datacenters in Almere. Dat meldt haar website. Dit zorgde voor storingen in het hele land. De brand is onder controle, maar door de storing ligt het netwerk in het gemeentehuis eruit, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de inwoners. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde diensten langer duren of tijdelijk niet mogelijk zijn. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, worden de inwoners op de hoogte gebracht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: uur.
1: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.
2: Sitting here in the direction.

van 7 uur op deze dinsdag. Van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door op OZR 920. Begonnen leuk. Een leuke naam trouwens. Spirits of St. Louis. En als je je afvraagt, waar komt die naam vandaan? Nou, dat was destijds een vliegtuig. Ook nooit geweten. Maar goed, je kunt tegenwoordig alles terugvinden, hè, op internet.

was even schrikken gisteren op Schiphol voor een aantal toiletbezoekers. Die dachten gewoon eventjes voordat ze heel zenuwachtig het vliegtuig in zouden stappen. Gaan naar binnen toe en wat vinden ze daar in de prullenbak? Nou, een hele zak vol met boomgifkikkers. Die heeft iemand vlak voordat hij de douane doorging even snel in de wc gedumpt, zodat hij niet opgepakt kon worden.

blijft een van de leukste hits van deze man. Rick James en Glow. Een zo'n dansbare plaat uit de jaren 80. En een van zijn grootste hits. Bleek toch niet zo makkelijk manneke te zijn geweest, geloof ik. Ook niet voor zijn... naast hem zeker niet voor de bandleden. Chicago.

Voldraden we Enya, die had een hele mooie stem. En deze man, die had geen stem. Maar goed, ondanks dat alles zat hier toch een aantal leuke hits. En dat kwam ook een klein beetje door zijn voorkomen. Helaas is hij veel te vroeg overleden. Iron Dewey en de Blockheads. Op Bowser 920. Dit is David Quay en Sail Away. Sail Away.

de Andrea True Connection neem ik afscheid van je voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kun je dan nog helemaal in slaap ook nog een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen, zelfde tijd, zelfde zin.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen de middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Regiobreek. Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. De Wereldboekenmarkt was altijd in het eerste weekend van februari in Huize Paardewijn Boekel. Maar dit jaar zijn er een paar belangrijke wijzigingen voor deze markt. Hij wordt nu gehouden van vrijdag 29 tot met zondag 31 mei. En ook de plek is anders, want bezoekers zijn voortaan welkom in Manege de Stap in de Mortel. De opbrengst van de markt komt ten goede aan Mozambique. Daar wordt het geld gebruikt om waterputten te slaan in een afgelegen dorpsgemeenschap in het binnenland. Bezoekers zijn welkom in het laatste weekend van mei om op deze nieuwe locatie te komen snuffelen in een grote selectie van boeken.

0: Maurits Bast uit Lieshout is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was tijdens de landelijke reddingbootdag bij de KNRM in Huizen. Burgemeester Serge Ferraro van de gemeente Huizen reikte op zaterdag 9 mei de koninklijke onderscheiding uit namens de koning. Maurits is al ruim 40 jaar op vrijwillige basis actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast houdt hij de maritieme navigatiekaarten up-to-date, zodat de reddingboot altijd de laatste en juiste vaarkaart in de plotter heeft staan. Maurits woont in de gemeente Laarbeek, maar draait zijn piketdiensten vanuit Huizen. Van 14 tot en met 17 mei zijn de dorpsfeesten in Alerikstel. 4 dagen lang staat het dorp in het teken van muziek, sport en ontmoeting. Op het programma staan onder meer een grote jaarmarkt, een feesttent met DJ's en livebands en activiteiten zoals talent in de tent en een vossenjacht. Ook jongeren krijgen een steeds grotere rol bij het evenement. Dit jaar doet de nieuwe ploeg Dubbel Dorst mee. Hoogtepunten zijn onder meer de quiznight, de zeskamp en de feestavonden met onder andere Function en Pater Moes Groen. De toegang tot alle activiteiten is gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
2: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

WWF Earth, Wind & Fire Fantasy. Die hele grote hit van destijds. En we gaan een hele mooie draaien van Taylor Dane. En Barry White die had hem eens ook een hele grote hit. Can't Get Enough of Your Love. People say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know.

0: Pink.
1: Inderdaad, What About Us, Robin Tickle, die hoorde je. When I Get You Alone, hier op OSR 920. En we gaan die hele mooie draaien. Rondé, samen met Ricky. Hier is Voicemail.

Right by your side, the Eurythmics. Jazeker, Joe Public, die hoorde je ook. Live and learn hier op OSR. En straks, lekkere muziek van Boskerks. Maar eerst deze, Frida Payne. En dat heet The Band of

We hebben ze allemaal nodig, de vrienden. Jazeker. Carole King, die zong erover. You've got a friend. En Bos Keks, What Can I Say? Die hoorde je ook. Straks hoor je Berend Koenders weer. En wat mij betreft heel graag tot morgen. Hier zijn de Baseballs. Umbrella.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leones internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers en Sierra Leone is inmiddels afgerond. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pioland. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Pielrand Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Pielrand Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Pielrand Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. De Gemertse Kermis belooft dit jaar ook weer een vijfdaags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Op 6 en 7 juni is de jaarlijkse Laarbeekse open tuinenroute. Bewoners van Laarbeek stellen hun tuinen gratis open voor het publiek. Zo krijgen bezoekers een inkijkje in allerlei tuinstijlen. Die variëren van bloemrijke siertuinen tot strak ingerichte tuinen en natuurtuinen.

0: De tuineigenaren zijn aanwezig om uitleg te geven en hun ervaringen met je te delen. Het evenement is vooral bedoeld voor iedereen met interesse in tuinieren, groen en buitenleven. De route kun je zelfstandig bezoeken. Maurits Bast uit Lieshout is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was tijdens de landelijke reddingbootdag bij de KNRM in Huizen. Burgemeester Serge Ferraro van de gemeente Huizen reikte op zaterdag 9 mei de koninklijke onderscheiding uit namens de koning. Maurits is al ruim 40 jaar op vrijwillige basis actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast houdt hij de maritieme navigatiekaarten up-to-date, zodat de reddingboot altijd de laatste en juiste vaarkaart in de plotter heeft staan. Maurits woont in de gemeente Laarbeek, maar draait zijn piketdiensten vanuit Huizen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel...
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Voor de nacht begint.
1: Berend Koenders.

0: avond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

Muziek van Hero en Toen ik je zag. Hey, een hele bijzondere goede avond. Dit is voor de dag begint. Het is dinsdagavond. We hebben lekker liedjes. Bijvoorbeeld Foreigner. Feels like the first time.

Muziek van Raccoon en Love You More. Eerste albumtrack is een bijzondere. JFK Jazzy. Dat is een verzamel-cd'tje met een beetje jazzy-achtige songs. Hier is Miles Davis met de Doop Bop song daarvan. Een album die nog niet van lang geleden. Ik zie dat er geen jaartal achter staat. Dus dat weet ik even niet precies. Het is een verzamelalbum met allemaal verschillende tracks.

Bluff. Altijd goed als je iets van Bluff draait. Deze is nog niet zo heel erg oud. Bitterzoet. Hoorde je op de radio. We gaan naar Shaking Stevens. You drive me crazy.

Gaan we terug op de radio in de stem van Dolly Parton. Jolene. We gaan naar album van de week. En dat is natuurlijk The Black Keys. Het album heet Pieces. Nieuw album. Wat gaan we draaien? Stop arguing over me.

muziek van de discotheken van Waleer Madison Avenue en Don't Call Me Baby. Dat hoor je hier op OZR 920. Losse liedjes, afgewisseld met albumtracks. Dit is ook weer een los liedje. Talk Talk, Living in Another World.

Muziek van Stromae en Formidable. Naast albumtrack voor dit uur wordt er eentje van Gigi Kale terug te vinden op het album Collected uit 2013, Teardrops in My Tequila.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. De mobiele eenheid werd ingezet nadat agenten en brandweerlieden werden bekogeld. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel uit vanwege ernstige ordeverstoringen. Eerder vandaag arriveerde de eerste groep asielzoekers bij de tijdelijke opvang in Loosdrecht na vele protesten. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. De Gemertse kermis belooft dit jaar ook weer een vijfdaags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Maurits Bast uit Lieshout is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was tijdens de landelijke reddingbootdag bij de KNRM in Huizen. Burgemeester Serge Ferraro van de gemeente Huizen reikte op zaterdag 9 mei de koninklijke onderscheiding uit namens de koning. Maurits is al ruim 40 jaar op vrijwillige basis actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast houdt hij de maritieme navigatiekaarten up-to-date, zodat de reddingboot altijd de laatste en juiste vaarkaart in de plotter heeft staan. Maurits

0: woont in de gemeente Laarbeek, maar draait zijn piketdiensten vanuit Huizen. Van 14 tot en met 17 mei zijn de dorpsfeesten in Alerikston. 4 dagen lang staat het dorp in het teken van muziek, sport en ontmoeting. Op het programma staan onder meer een grote jaarmarkt, een feesttent met DJ's en livebands en activiteiten zoals talent in de tent en een vossenjacht. Ook jongeren krijgen een steeds grotere rol bij het evenement. Dit jaar doet de nieuwe ploeg Dubbel Dorst mee. Hoogtepunten zijn onder meer de Quiznight, de Zeskamp en de feestavonden met onder andere Function en Pater Moes Groen. De toegang tot alle activiteiten is gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

Muziek van Level 42 is altijd goed. Als je daar iets van draait, dan dat deden we even een half uur. Voor het tweede gedeelte van dit programma, voor de nacht begint. Had ook nog David Essex en Gonna Make You a Star. Joe Buck, The Way You Take Time. Nu op OSR 920.

Lief gezongen van Emilia en The Big, Big World. We gaan een oude Tamla Motown plaat draaien. Terug te vinden op de 20 Greatest Hits CD van Diana Ross en The Supremes. My World is Empty Without You.

Ja, ik weet niet precies hoe ze dat voor elkaar krijgen. Die bruine ogen blauw maakt. Don't It Makes My Brown Eyes Blue. Over Crystal Gayle zong er een liedje over in een ver verleden. Robert Gray en zijn band is Don't Be Afraid of the Dark.

Muziek van Toe en Visa. Oeh la la. Hadden we straks een lekkere bluesplaat. Zullen we nog eentje doen? Een gigant in de bluesmuziek is B.B. King. Hier is zijn The Thrill Is Gone.

0: Hartstikke nieuwe van Harry Styles en American Girls werden hier bezongen. Neemt ons mee naar de laatste albumtrack voor vandaag. Het album heet What's Going On uit 1971. Een bijzonder album met mooie dingen van Marvin Gaye. Onder andere deze, Save the Children.
1: I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair.

En bij deze Buena Vista Social Club en Coldplay met het nummer Clocks komt een eind aan deze radioshow. Morgen een nieuwe aflevering, even na 10 uur. Dan zijn we er weer. Hey, welterusten. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Maurits Bast uit Lieshout is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was tijdens de landelijke reddingbootdag bij de KNRM in Huizen. Burgemeester Serge Ferraro van de gemeente Huizen reikte op zaterdag 9 mei de koninklijke onderscheiding uit namens de koning. Maurits is al ruim 40 jaar op vrijwillige basis actief als plaatsvervangend schipper. Daarnaast houdt hij de maritieme navigatiekaarten up-to-date, zodat de reddingboot altijd de laatste en juiste vaarkaart in de plotter heeft staan. Maurits woont in de gemeente Laarbeek, maar draait zijn piketdiensten vanuit Huizen. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Peelrond Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Peelrond Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Peelrond Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. Op 6 en 7 juni is de jaarlijkse Laarbeekse open tuinenroute. Bewoners van Laarbeek stellen hun tuinen gratis open voor het publiek. Zo krijgen bezoekers een inkijkje in allerlei tuinstijlen. Die variëren van bloemrijke siertuinen tot strak ingerichte tuinen en natuurtuinen. De tuineigenaren zijn aanwezig om uitleg te geven en hun ervaringen met je te delen. Het evenement is vooral bedoeld voor iedereen met interesse in tuinieren, groen en buitenleven. De route kun je zelfstandig bezoeken. De Gemertse Kermis belooft dit jaar ook weer een 5-daags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel...
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR. Yeah.

0: publiek. Zo krijgen bezoekers een inkijkje in allerlei tuinstijlen. Die variëren van bloemrijke siertuinen tot strak ingerichte tuinen en natuurtuinen. De tuineigenaren zijn aanwezig om uitleg te geven en hun ervaringen met je te delen. Het evenement is vooral bedoeld voor iedereen met interesse in tuinieren, groen en buitenleven. De route kun je zelfstandig bezoeken. De Wereldboekenmarkt was altijd in het eerste weekend van februari in Huizen Paardenwijn in Boekel. Maar dit jaar zijn er een paar belangrijke wijzigingen voor deze markt. Hij wordt nu gehouden van vrijdag 29 tot met zondag 31 mei. En ook de plek is anders, want bezoekers zijn voortaan welkom in Manege de Stap in de Mortel. De opbrengst van de markt komt ten goede aan Mozambique. Daar wordt het geld gebruikt om waterputten te slaan in een afgelegen dorpsgemeenschap in het binnenland. Bezoekers zijn welkom in het laatste weekend van mei om op deze nieuwe locatie te komen snuffelen in een grote selectie van boeken. De gemeente Boekel wil grond verkopen aan woningcorporatie Peelrand Wonen. En het gaat om een perceel in Venhorst. Dat perceel zou dan bestemd zijn voor de bouw van 11 sociale huurwoningen binnen het project De Biezen Fase 1A. Peelrand Wonen zal het terrein uitsluitend gaan gebruiken voor het bouwen van deze woningen. De gemeente ziet af van een selectieprocedure omdat Peelrand Wonen de enige woningcorporatie in Boekel is die ook voldoet aan alle wettelijke eisen voor sociale woningbouw. De Gemertse Kermis belooft dit jaar ook weer een vijfdaags feest te worden. En dat feest is van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei. Het Ridderplein in Gemert is dan het decor voor alle festiviteiten. De bezoekers verwachten een dynamische combinatie van live muziekoptredens en DJ-optredens. En dat gaat ook gebeuren, want er is voor elk wat wils. Een belangrijk kenmerk natuurlijk is dat de kermis en de optredens gratis toegankelijk zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over...